0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Kiss Radio!
1: What do we get for $10? Everything you want.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Pep Guardiola feliciteert Arsenal met het kampioenschap. Het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. Dan het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er worden steeds vaker misstanden ontdekt in huurhuizen. Het gaat om problemen met schimmel, lekkages en tocht, schrijft het AD. De huurcommissie deed vorig jaar veel meer bouwkundig onderzoek en heeft het over soms schrijnende situaties. De problemen komen niet alleen voor in oude huurhuizen, maar ook in nieuwe. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren werden opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over het optreden van de politie. Die zou erg agressief zijn geweest en geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog, zegt de Brands in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker. En er zijn klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten wijzigen. Mensen met een staanplaats klagen op social media dat ze weinig kunnen zien door het hoge podium en loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan passen we het aan, zegt de organisatie. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze voerden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuivelen. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het dier is gevangen en teruggebracht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreerden ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. De demonstranten die gisteren bij de Tweede Kamer werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze door de politie agressief zijn aangepakt. Sommigen kregen klappen met een wapenstok. De politie zegt dat de actievoerders een paar keer is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze niet luisterden. En dat elektrische auto's populair zijn wisten we al, maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. Daarmee zal dit jaar 28% van de autoverkopen een elektrische zijn. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgeluisterd.
0: Ice Radio. Geen playlist. Maar passie.
3: Goed dan vergeten.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal. Dat bent u niet.

0: deze week? Nou, in ieder geval moet ik mijn naam minder vaak noemen van de directie. Dus dat ga ik proberen. En verder gaan we, zoals gebruikelijk, een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door ons te concentreren. Dat kan je dan wel weer leren. En dan komen we uit bij demonstraties.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen ook gewoon bang gemaakt worden door extreemrechtse politici.
2: Wij kunnen 22 miljard spenderen aan een proxyoorlog in Oekraïne. Maar we kunnen niet de stille armoede in Nederland oplossen.
3: De boodschap is dat wij ook een beetje ruimte willen hebben hier voor onze kinderen en kleinkinderen.
4: Ik ben ooit ook asielzoeker geweest. Armoede komt niet door de asielzoekers.
3: Degenen die het hier verstieren, die moeten er gelijk uitgekeerd worden. Zodat wij meer ruimte krijgen.
1: En er zijn ook heel veel mensen die zich daar niet door laten vatten. En die nog steeds hun menselijkheid durven tonen. En durven laten zien dat vluchtelingen welkom zijn.
5: Wij zijn ICE Radio. Geen playlist, maar passie.
6: Hij doet zijn eigen airchecken. Beter moraal.
7: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

Corey Amos, New Eyes Radio. Times of Dragons.

0: Vice Radio. Geen playlist,
1: maar passie.
2: De nieuwe van Vrouwtje was dat. Jaar na jaar, zo heet hij. En dit is de nieuwe van Miss Montreal. En die heet Schuilen.

0: Nou, ik wil graag schuilen met Miss Montreal, maar dat interesseert jullie. Nee, natuurlijk niet. Is veel te oud voor jullie, hè? En te jong voor mij trouwens. 1982, dat is het jaar waar ik wat meer van ga draaien dan anders. The Jam, A Town Called Madison.
1: Vind je het spannend, Peter?
2: Peter is waarschijnlijk een fan van...

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je misschien nog niet kent. Ja, ik ben al lang gek, maar goed. 1982, Powerplay, Make It Alone.
3: Bla bla bla, and where has that led us?

0: Ja, toch wel een van de beste bands ter wereld ooit, hè? Fleetwood Mac, Hold Me.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet.
0: Oh, sorry.
2: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
0: Dit zijn de Offbeatables. De Beatles, maar dan anders.

0: De nieuwe van Paul McCartney en Ringo Starr. Home to Us. Zo heet hij.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Kijk eens op de klok. Half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Tokyo Hotel na und.
1: Ice Radio.

0: Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog?
2: Ja, als ik hem zou horen.
1: Eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
2: Oh, ja. 1982 natuurlijk, de Buggles.

0: 1982 was het jaar dat het kabinet van 8-2 viel. Dit is Maxime met Vliegen.
1: Als ik zonder angst zou zijn.
0: Uit 2026. Zou

Er zijn van die bands waarvan je in 1982 dacht, nou, in 2026 zal je wel geen nieuwe nummers van ze aankondigen. Dit zijn de Rolling Stones in The Stars. Nieuw.

0: Jason Mraz met zijn nieuwe... Het zal wel niet echt een hit worden, denk ik, dit keer. Daddy Sang Bass. Hij begint een stuk anders dan dat hij eindigt trouwens. Dat is opvallend. Hoe dan ook. Het is weer aardig tijd geworden om afscheid van je te nemen. Want ja, het klokje van tienen nadert met rassen schreden. En ik neem afscheid van je met Camille Camille. Uit het bakje nieuwe muziek van Ice Radio. Saga's lullaby, whatever that means.
1: Ik vind je echt niet aardig.
2: Jij bent niet welkom hier. Nee.
3: Prutser!

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Jij daar, in de radio.
3: Wat doe je nou?
4: Luisteren naar de radio.
5: Je kan niet goed proces voorstellen, laat me hiermee stoppen.
6: Maar pas op voor jezelf, pas op voor jezelf.
7: Lach maar.
8: Wat ben je stil, waar denk je aan?
9: What are you thinking about?
10: Dat was een slappe hap.
11: Fijne uitzending verder, dames en heren.
12: Het is met name heel veel plezier hebben.
13: Bernie, I said, they'll never make that money back.
14: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
15: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. En de UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jongste speelster die in het geniep filmde was nog maar 17. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot een jaar cel. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
17: I like it.
15: Ice Radio.
18: Your alternative to ordinary radio.
19: Ice Radio.
15: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid, maar of dat werkt is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot de aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een order direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Jessakus moet daar beter op letten. De pornosite motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site was door justitie uit de lucht gehaald vanwege misstanden. Zo waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt of van kinderporno. De website zegt de boel zo te hebben aangepast dat illegale content zo snel mogelijk wordt weggehaald. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al worden onderhouden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselvallig met hier en daar enkele stevige buien. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon geregeld door. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer zon en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer, van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van der Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl het er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven, maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren erop tegen, maar verloren een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Dennis van Leeuwen.

0: Dat was Curtis Mayfield met Move On Up.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Hey, van harte welkom bij de show. Het is vandaag woensdag 20 mei 2026. Mijn naam is Dennis en dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Tot 2 uur ongeveer kan je hier lekkere muziek verwachten. En dat wordt dan afgewisseld met informatie waarvan ik denk dat het wel eens interessant voor jou zou kunnen zijn. Zo rond 1:30 een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En over ongeveer 45 minuten, zo rond 1:15, de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat zijn altijd dingen die je het beste niet kunt eten of drinken of niet gebruiken. Maar eerst eventjes het volgende. Google die trekt de stekker uit de eigen Chromebook. Ja, ze gaan dus stoppen met het maken van deze laptops. En als je niet weet wat het is, een Chromebook. Nou, dat is zeg maar een goedkoop alternatief voor een Apple Mac bijvoorbeeld. Hè, zo'n laptop of een Windows laptop. Deze Chromebooks die werken eigenlijk volledig in de cloud. Dus als je alleen maar dingen doet zoals Facebook checken of je Gmail checken, dan kan dat makkelijk altijd met een Chromebook. Maar goed. Google die gaat er dus mee stoppen. Ze zeggen van ja, we willen graag wat anders gaan ontwikkelen. Het moet allemaal meer met AI gaan en zo. Maar wees niet bang als je zelf een Chromebook hebt. Dat ding blijft gewoon ondersteund. En ook de fabrikanten die kunnen nog steeds blijven maken. Want Google die blijft ook gewoon nog de software ontwikkelen. Dus geen paniek, maar er gaat dus wel weer wat gebeuren. En vandaag is het Wereldbijendag. Ja, de bijen die hebben het zwaar hoor. Ja, ze moeten al zo hard werken om een beetje honing te produceren. Maar jij denkt vast dat ze heel veel honing produceren in hun ja, leventje. Maar dat valt eigenlijk best nog wel tegen hoor. Goed, zometeen duiken we er eventjes in hoe dat nou precies met die bijen is. En wat wij eventueel zouden kunnen doen om het leven voor hun misschien iets wat makkelijker te maken. En zou je zelf iets meer dan zo rond 3 kilo ongeveer per maand willen afvallen? Nou, ook dan blijf je beter luisteren, want ik heb een vrij simpele oplossing voor je. Zometeen meer dus. Straks trouwens Circus Custers. Een nummer uit 1985, dat gaat over de liefde. Volgende nummer gaat trouwens ook over de liefde. Het is van Orchestral Maneuvers in the Dark.

Liedjes over de liefde zijn natuurlijk altijd leuk. Uit 1985 Circus Custus met Verliefd. En trouwens uit datzelfde jaar OMD, ook weer over de liefde, So In Love. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak met later nog muziek.

Zomaar even een kleine preview van wat muziek wat je gaat horen. In ieder geval de eerste komende 20 minuten. Maar we gaan het zometeen eventjes hebben over de bij. Want het is vandaag Wereldbijendag. De slingers gaan uit vandaag voor die hele belangrijke werkers. Maar weet je trouwens hoeveel gram honing deze bij in zijn leven een beetje bij elkaar vliegt? Raad eens.

Klinkt dit ook allemaal hartstikke mooi, hè? Opposite Attract, Jordan Paul Abdul. Maar dat is natuurlijk theorie en praktijk. Want je kunt in een relatie wel allebei heel verschillend zijn, maar dan denk ik dat je vooral heel veel ruzie hebt. Denk je ook niet? Het is vandaag 20 mei 2026. Dit is Ice Radio en het is vandaag Wereldbijendag. Betekent dan ook dat we die slingers toch wel kunnen ophangen, hè, voor deze hele kleine belangrijke werkers op onze aarde. Nee, het is niet zomaar een hele vage feestdag, hè. Nee, het is een hele belangrijke dag, want die kleine beestjes die zijn bloedserieus voor ons overleven. Zo'n beetje 75% van alle voedselgewassen die wij eten, denk bijvoorbeeld aan aardbeien of de bonen voor je ochtendkoffie, zijn allemaal afhankelijk van de bestuiving door de bij. En trouwens, die bij die moet wel heel hard werken, hoor, want in haar hele leven, ja let op, in haar hele leven vliegt ze maar een 1/12 van een theelepel honing bij elkaar. Ja, dat beestje moet dus gewoon letterlijk de hele wereld rondreizen voor één potje honing. Dat is best wel fijn. Maar goed, ze hebben het dus zwaar, hè, die bijtjes. Ja, onze tuinen die worden natuurlijk steeds vaker volgestoord met beton en met tegels. En daardoor vinden ze dus geen eten meer. Dus laten we ze nou vandaag een handje helpen op deze feestdag voor deze kleine harde werkertjes. Ja, trap eens een keer die tegel uit je tuin, joh. Zet wat bloemen neer en laat die grasmaaier deze week ook gewoon even lekker in de schuur staan. Ja, we hebben ze dus nodig. Ik weet het. Die tegels zijn wel lekker. Maar wat ga jij precies doen voor deze harde werkers vandaag? Nou, zeg het eens.

Er is niet echt een plaats die Malice heet, zover ik weet in ieder geval. Nee, deze plaat die gaat over Woking. Dat is een heel saai forensisch stadje, een beetje onder de rook van Londen. Beetje in de jaren 80. Ja, dat was best saai daar natuurlijk. Er is geen zak aan. Zometeen een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Ik tel er zo alvast eventjes 6. Lekker man, lekker.

McDonald met That's Why. Als je net inschakelt voor de platenbeurzen, dan ben je mooi net op tijd. Want ik wilde er net aan gaan beginnen. Dit weekend een hoop platenbeurzen natuurlijk ook, omdat het natuurlijk een Pinkster is. Hè. Om te beginnen, aanstaande zaterdag in de Halle Studios in Amsterdam. Daar waar ook Jinek altijd vandaan komt op de televisie. Dat is aan de Hanni Dankbaar Passage nummer 18. Dat is dus een voormalige tramremise. En het is dus ook allemaal gewoon indoor. En het is dus van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de middag. Dan ook op zaterdag in Deventer, Boreelplein in Deventer. Dat is een grote buitenmarkt op het Winkelplein. En het is dus hartstikke gratis om binnen te komen. Trouwens, die van Amsterdam net in de Halle is ook gewoon gratis. Hè? Je kunt er zo, het is gewoon open, je kunt er zo binnenlopen. En die in Deventer is van 10 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. Gaan we door naar zondag 24 mei, dat is dus eerste Pinksterdag. Een beurs in Amsterdam aan de Spaklerweg 1D. Dat is ook een binnenlocatie in Amsterdam-Oost. Kost €2,50 en hij is van 11 tot 4. Dan Hellevoetsluis van 11 tot 5. Zuidfront in Hellevoetsluis is een buitenmarkt die maakt deel uit van de Hellevoetse Pinkstermarkt en is dus ook gratis toegankelijk. Dan eentje waar ik zelf waarschijnlijk naartoe ga. Purmerend van 11 uur tot 5 uur in de middag. Poppodium P3. Purmersteenweg nummer 17, gewoon in het centrum tegenover het gemeentehuis. Is een indoor vinyl en cd-beurs in de grote zaal van het Poppodium. Het podium is trouwens ook recentelijk nog verbouwd. Ik ben zelf ook wel benieuwd wat er gebeurt. Dan een platenbeurs in Willemstad van 11 uur tot 5 uur in de middag in het centrum. Het is een gecombineerde boeken- en platenmarkt in het historische vestingstadje. Ben er ooit geweest in Willemstad? Leuk stadje. Ja, en dan nog tweede Pinksterdag, maandag 25 mei. Een platenbeurs bij Skatepark in Haarlem. De deur gaat open om 11 uur. Zal zo rond tot een beetje 4, 5 uur duren. Kost €2 om binnen te komen. Is meteen inclusief een loterij met leuke prijzen, zegt de organisatie. En het parkeren is hartstikke gratis. In het skatepark dus in Haarlem. En dan de laatste, die is in het centrum van Apeldoorn. Is ook dus maandag de 25e, tweede Pinksterdag. Is gewoon een hele grote openluchtbeurs. Kost je helemaal niks om binnen te komen. En hij is van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Tot zover de beurs.

Dat is Coldplay samen met Little Sims en Burner Boy. We Pray uit 2024. We gaan het zo meteen eventjes hebben over afvallen. Ja, je schijnt dus heel makkelijk 3 kilo per maand af te kunnen vallen. Nou, is dat eventjes een meevaller, want die zomer zit hier weer aan te komen. En dan moeten we allemaal weer passen in die bikinis en in die zwembroeken. Ik vind het zelf altijd wel lastig, hoor. Want ik hou natuurlijk ook van een lekker koekie en een lekker snoepie. Wauw, 3 kilo. Zonder al te veel moeite, dat vind ik zelf ook wel erg fijn, hoor. Hoe je dat moet doen, dat vertel ik je zo meteen. Dat is heel makkelijk.

Lekkere funk maakte ze in 1978. Hamilton Bohannon was dat met Let's Start the Dance. Ik vertelde je net voor deze Hamilton Bohannon dat het vrij makkelijk is om elke maand iets van 3 kilo af te vallen. En daar hoef je niet eens zo gek veel voor te doen. Het schijnt helemaal niet nodig te zijn dat je van die hele dure pillen en shakejes neemt. Nee, het is gewoon iets heel simpels. Ja, en jij kan het ook gewoon doen. Je hoeft er weinig moeite voor te doen. Ik laat je er heel even over nadenken wat het precies zou zijn. Weet je het al? Ja, het is echt super simpel, joh. Wat je moet doen, je moet gewoon niet meer snaaien 's avonds. Nee, jouw lichaam die heeft dus een biologische klok. En die gaat dus 's avonds na een uur of 8, gaat dat ding dus in de nachtstand. En alles wat je dus 's avonds eet, zo'n beetje na 8, dat wordt direct omgezet in vet. In tegenstelling tot het eten wat je overdag eet. Dat gaat je lichaam natuurlijk opmaken. Moet je ook niet te veel nemen natuurlijk. Maar als je gewoon gedoseerd neemt, dan gaat je lichaam dat wel opmaken. Alleen dat van 's avonds, dat slaat hij dus gewoon op als vet. Ja, dat gaat nooit meer goed komen. Nee, ik weet het. Ik hou ook van een koekje en een snoepje s'avonds hoor. Maar goed, dus dat zo simpel is het eigenlijk. En denk dan niet van ja, deed maar in de winter dan. Dan weet mijn lichaam toch niet of het donker is of licht. Nee, hij kijkt gewoon naar hoe laat jij altijd een beetje gemiddeld naar bed toe gaat. En zo'n uur of 2 van tevoren ongeveer gooit hij de hele boel op slot.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten zijn er drie. Als eerste een melding van Aldi voor de kip Gordon Bleu, dus een diepvriesproduct. Er zit mogelijk salmonella in. De barcode die eindigt op 2595, moet ik zeggen. En het is tenminste houdbaar tot 20 april 2027. Dan Kruidvat, die waarschuwt voor Mass Gainer. Er zit mogelijk soja in en dat staat natuurlijk weer niet op het etiket. Je kent het als je vaker luistert. En dan de laatste is een melding van Eddie Toys. Waarschuwing voor diverse squish- en stretchproducten. Weet je nog wel, van het asbest laatst met dat zat ook in die knijpoppetjes en zo. Nou, hier kan het dus ook eventueel in zitten. Asbest is natuurlijk een gevaarlijke stof. Die kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij inademing van de vezels. Dus daar moet je altijd een beetje bij opletten. Drie meldingen dus, niet zo gek veel. Maar het zijn er wel een paar dingen. Wel een beetje serious business, hè? Zeker die melding van de salmonella. En natuurlijk ook die van die asbest. Dit zijn Douwe Bob en Sera met Curuinas.

Bobbezera met Curubin As. Ik kreeg laatst van iemand een keer een tip als je een was doet. Om gewoon het programma voor de helft te doen, zeg maar. Als het programma van 2 uur is, gewoon lekker op een uurtje te zetten. Daar ben ik eens ingedoken en dan blijkt dat het dus helemaal niet handig is. Nee, joh. Kijk, die machine die moet namelijk harder werken om het water snel warm te krijgen. En dat kost je dus meer stroom, dus je bespaart helemaal niets. En als de trommel er nog te vol zit, dan spoelt al die zeepen niet eens fatsoenlijk uit. En loop je dus de hele dag met een jeukende trui. Nee, gewoon het volledige programma draaien. Ja, het kost dan maar iets meer tijd, maar het gaat wel beter.

Een tijd lang heb ik dus gedacht dat het slim was om maar een half wasmachineprogramma te draaien. Maar het is dus helemaal niet handig, begrijp ik nu. Want die machine moet veel meer zijn best doen. En daardoor kost het ook gewoon meer stroom. Ja, nooit geweten. Nou goed, hebben we vandaag nog wat meer geleerd? Nou, ik zeker wel. Het is vandaag Wereldbijendag, 20 mei 2026. En we moeten een beetje voorzichtig zijn met de bijtjes, want we hebben ze heel erg hard nodig voor ons eigen voortbestaan. Zo'n beetje 75% van onze gewassen die moeten zij namelijk bestuiven. En dat is dan niet alleen het lekkere aardbeitje, maar ook gewoon jouw koffiebonen. En omdat er dus steeds minder bijen zijn, wordt het voor ons ook een beetje kritisch uiteindelijk. Volgende week nog niet hoor, maar op de lange duur gaat het natuurlijk wel problemen opleveren. En wat kan je daaraan doen? Nou, in ieder geval eventjes wat minder tegels in je tuin te hebben, wat meer groen. En laat die bij gewoon even lekker zijn ding doen met de bloemetjes en dus inderdaad met de bijtjes. We weten inmiddels ook dat je iets van 3 kilo per maand kunt afvallen wanneer je 's avonds, als je op de bank zit, televisie kijkt, gewoon niet meer gaat snaaien of snoepen. Ja, is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan, hè? Want je zit daar en denk je, nou, ik vind het wel heel erg lekker. Maar goed, alles wat je dus zo'n beetje na 8 uur 's avonds naar binnen toe schuift, ja, dat gaat gewoon direct omgezet worden in vet. En dat raak je dus niet zo makkelijk kwijt. Als je overdag gewoon eet, dan moet het allemaal kunnen. Je lichaam die kan het aardig verwerken, maar 's avonds, ja, dat is niet zo heel erg verstandig. En Google die gaat dus stoppen met het ontwikkelen of de doorontwikkelen van hun eigen Chromebook. Die laptop, die makkelijke laptop, die altijd, je hoeft hem maar open te klappen en hij is meteen online. Maar daar gaan ze dus mee stoppen, want ze gaan namelijk verder met de ontwikkeling van de Google Book. En dat heeft allemaal te maken met AI en een koppeling met Android. En ga zo maar door. In ieder geval aan het einde van het jaar gaan we daar wel wat meer over horen en lezen. En je hoeft niet bang te zijn als je nu een Chromebook hebt, dat het ding meteen nutteloos is, dat je niet meer kunt gebruiken. Nee, de software wordt nog steeds ontwikkeld. Alleen, er worden geen nieuwe Chromebooks meer gemaakt. In dit geval dus van Google, want andere fabrikanten die mogen ze dus nog wel gewoon maken. Zometeen hier Richard Vlug met zijn gevonden voorwerpen. En volgende week ben ik natuurlijk gewoon weer. Ik hoop jij ook. Woensdag voor jouw wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak hier op Ice Radio. Werk ze nog voor straks en ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende week. Oh, en wil je nou connecten met me, dan doe je het via mijn socials. Dat is DLG van Leeuwen. Dat is op Facebook en op Instagram. Ik spreek je dan. Graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanje Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was 110.000 euro waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. En dan het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, de volgende
0: vraag! Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
0: Met nu. Gevonden voorwerp.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars, Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Er is niks aan de hand, er gebeurt niks, wij ontkennen alles. We bevestigen ook helemaal niks, behalve dat dit gevonden voorwerp is. Dit radioprogramma grijpt plaats op dit radiostation, iceradio.nl, tussen 8 en 10 s'avonds op maandagavond en tussen 2 en 4 s'middags op woensdagmiddag. Maar verder is er niks aan de hand. Nothing ever happens. Behalve goede muziek dan, maar goed. Dat is zowel hoofdzaak als bijzaak op het radiostation. Welkom! Straks gaan we even onthaasten, even relaxen, eventje leven tot onszelf komen met een paar rustige platen. En we gaan tegeltjeswijsheid doen, we gaan iets met passie doen. Geen Joop, die is er ook niet aan de hand vanavond. Die is, ik denk zichzelf aan het vermaak aan het buitenspelen of zo. En verder plaatjes over niets. Er zijn overigens hele mooie plaatjes over gemaakt. Bijvoorbeeld hoe je met niets geld kunt verdienen.

Nothing. Kennelijk was er niks. Daar hebben ze wel alleen een hele plaat over gemaakt die, nou, toch een minuut of vier heeft opgenomen. Dus dat was niet helemaal niks. En ook dit is niet niks. Het is Motorcycle Emptiness, de leegheid van een motorfiets, bezongen door de Manic Street Preachers. Sommige titels moet je niet willen vertalen.

Mijn wereld is leeg zonder jou. My world is empty without you. The Supremes in gevonden voorwerpen. Zo live zo'n bananenstekker op ixradio.nl. Dat is ook niet niks. Beetje punks er tegenaan. Het iconische Pretty Vacant. Leeg. Hol. En holle vaten klinken het hardst.

doe je bij IJs Radio al niks. Draai liedjes over niks. Nothing at all en Clark. We zijn ongeveer een kwart van dit radioprogramma achter de rug. And you ain't seen nothing yet. Joop, die moeten we even ontberen. Die zou normaal gesproken hier ergens een schakeltje aanleveren. Maar die is buiten spelen. En geef hem eens ongelijk. Dus volgende week hoor je hem weer. En nu...

Fever Dream, Alex Warren. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Als je dan koorts hebt gehad, is het heel fijn als die koorts weer gezakt is en je temperatuur weer rond de 37 graden ligt. In Amerika gebruiken ze Fahrenheit en dan is 37 graden 98.6.

Ja, kan wel koortsvrij zijn, maar dan kan er nog van alles aan de hand zijn met je. Zoals de Maisonettes bezingen Pijn in het Hart, Heartache Avenue. En dat kan kritisch worden. Luister maar naar Madness.

Frequency. Mad About You, Hooverphonic. De band heet aanvankelijk Hoover, maar dat gaf wat auteursrechten gedoe. Dus daar hebben ze Hooverphonic van gemaakt. Hoover, dat is zweven van de Hoovercraft onder andere. Nou, laten we dat dus even gaan doen. Als je aan het zweven bent, dan ben je eigenlijk ook al aan het floten. Wij schenken even lekker gewoon wat drankjes in. En wij gaan wegzwijmelen en floten met de floaters. De albumuitvoering van Floto.

get away, I want to fly away. Je moet uiteindelijk weer landen. En als je dat niet voorzichtig doet, dan wordt het een crash. Zeker als je met een primitief vliegtuig.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was er boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken lak te hebben aan dat verbod, want op een van de spandoeken staat tot zaterdag. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Love's Crashing Waves. Onder verzuiping liefde, daar komt het eigenlijk op neer. Welkom in uw twee gevonden voorwerpen. Straks even onthaast, even relaxen, even chillen, even bijkomen van de week of van het weekend waarschijnlijk, want het is maandag op dit moment. Zo live als een bananenstekker nog 1 uur gevonden voorwerpen. Tegeltjeswijsheid gaan we ook nog even zoeken, maar nu eerst iets met passie.
1: Ice Radio, geen playlist, maar passie.
0: De expliciete uitvoering. Hou je mond jij. De expliciete uitvoering wilde ik zeggen van Ed Sheeran en A Little More.

De overtreffende trap, A Little More Love, zou dat helpen? En daarvoor Ed Sheeran, de expliciete uitvoering van A Little More. Ik wil het even wat minder doen. Even tempo eruit, even chillen, even relaxen. Even tot onszelf komen met een paar rustige plaatjes. Ik heb er 3 uitgekozen. We gaan overigens wel even de verzekeringspapieren, rijbewijs en het aanrijdingsformulier erbij. Want we gaan crashen 2 en daarna de leegte in. De eerste, daar luiden we de meditatiebel voor, is Roxette.

Blokje. Ik hoop dat je helemaal zen en chill bent geworden. Empty Rooms van Gary Moore, dat was de laatste. Daarvoor hadden we Crash Into Me van de Dave Matthews Band. En daarweer voor Crash Boom Bang van Roxette. Die Empty Room, dat beviel de dames van de Bengals niet.

0: In My House, de Mary Jane Girls.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Zullen we direct even tegeltjeswijsheid doen? Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen, maar wel een deur om binnen te gaan.

Little China Girl van David Bowie. China, dat was een populair onderwerp, heb ik net ontdekt in de jaren 80 vooral. Heel veel ethisch plaatjes, die de Chinese Way, de Chinese Wall, China Crisis. En deze ligt iets minder voor de hand. Joe Jackson, Chinatown. Zometeen nog even zo'n geëikte uit de jaren 80.

creëren. Terwijl juist nu de Chinese producten ons om de oren vliegen met Chinese auto's en dat soort zaken. The Chinese Way van Level 42. Zullen we er nog eentje doen? Wang Chung.

Wang Chung en China. Beëindigde dit radioprogramma. Zometeen de man in Hongkong op maandag. En de woensdagherhaling hoor je de Files from the Fridge. Gevonden voorwerpen is er aanstaande maandag weer. Maar als je er niet genoeg van kan krijgen en je hoort dit op maandagavond, dan kan je woensdag de herhaling horen tussen 2 en 4. Dus blijf erbij. En nou, eigenlijk altijd wel wat ze doen op Ice Radio. Leuk plaatjes. Geen playlist, maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: "Zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël." De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel tussen kunnen zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: make you feel?
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand, er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En de dode bulterig Timmy komt misschien naar Nederland. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van de walvis hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Daar zijn ook de domino-mus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy. Dat is zo lang als een stadsbus. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. Files from the fridge.
7: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het rijdt allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En zanger Harry Styles gaat het podium in de Johan Cruijff Arena aanpassen. Hij is in Amsterdam voor 10 concerten, maar fans klagen dat het podium zo hoog is dat ze hem helemaal niet kunnen zien. Mensen die er vanavond heen gaan hebben pech. Het podium is overmorgen pas aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Alternative.
1: Ice Radio. Brown, Brownsville.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niets van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de WIA. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws. Yeah!

is ready.

0: Radio. Files from the fridge.
1: Vraag je. Oh, ik kom straks pas. Vraag je. Bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep!

vraagje. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in het probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker het binnenhof oprij. Mooi, op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poep, zeg. Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Heb u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

0: gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat af.
1: Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt dus te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dag daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Enjoy this show.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen, binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen, binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asiel...